0: sick.
1: Ja, daarom.
2: Er zit tussen een Brit en een Rus.
3: Ja, want de Rus is een beetje...
4: Ik kan niet vergeten, want ik heb geen bewijs gelaten. Dus wat zou je mij vertellen? Wat is je
5: naam?
4: Mallikarjuna. Wat
5: is je age?
6: Ik ben Tokyo Gao. Ik heb een naam van Tokyo Gao. Ik ben Tokyo Gao. Ik ben Tokyo Gao. Ik ben Tokyo Gao. Ik ben Tokyo Gao. Ik ben Tokyo Gao.